0: in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
1: Met nu
2: Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu
2: Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking, hier en daar een bui. Koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: In de buurt. Roulette FM.
4: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust, in het binnenland 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vanuit de Bilt is dit
6: Roulette FM.
5: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. De scheepvaart in de Straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat, gisteren waren dat er 6. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Het weer, het wordt een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 21 en 29 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
9: Lieve vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschiedenis geschreven. We holen ons. Unser Land zurück, es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
8: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Grimeur Arjen Tuiten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuiten werkte al tientallen jaren als grimeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
10: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Toch jongens?
8: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum. En lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer naast wat wolkenvelden. Vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig en dan wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Door werkzaamheden tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop op de A1 richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten vertraging in 4 kilometer file. En op de A50 van Arnhem naar Oss tussen Knooppunt Valburg en Ravenstein langzaam rijden over 8 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.
0: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je het jaarthema, uitvliegers en aanwaaiers, hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 €4,50. Arthur Chapin is de gast in de serie lezingen door en over schrijvers in Zeist om te vertellen over zijn nieuwe roman Lord M. In deze roman neemt Chapin de lezer mee naar Engeland van koningin Victoria en Lord Melbourne, haar mentor, vertrouweling en politieke gids. Tegen de achtergrond van hofintriges, grote liefdes en maatschappelijke verwachtingen ontvouwt zich een verhaal vol hartstocht, humor en tragiek. De avond met Arthur Chapin wordt dinsdag om 19:30 gehouden in de Oosterlichtkerk aan de Woudenbergse weg 44 in Zeist. De entreeprijs is €15. Met Wisten wij veel brengt Freek de Jonge het vierde deel van zijn memoires tot leven op het toneel. In deze theatervoorstelling kijkt hij terug op de jaren 1969-1980. Een periode waarin voor hem alles begon en een beslissende wending nam. Jaren van experiment, engagement en twijfel, maar ook van succes en podiumdrift. De try-out voorstelling is dinsdag om 19:15 s'avonds te zien in het Beaufort-huis aan de Woudenbergse weg 70 in Austerlitz. De entreeprijs is €19,75.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De AfD heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Bij het vliegveld van Miami in de Verenigde Staten zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
8: In de buurt. Roulette FM.
9: Dorald Megens met het NOS Journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
10: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bündnis Sahra Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
9: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
11: En de mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
9: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A1 verderop richting Amsterdam tussen Hoevelaken en Amersfoort West 4 met daar nog eens 10 minuten op onthoud. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburgen en Ravenstein langzaam rijden over 12 kilometer met een kwartier vertraging. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattem en 5 kilometer file. De vertraging is ruim een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.
14: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Lisbeth FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je het jaarthema, uitvliegers en aanwaaiers, hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 €4,50. Arthur Chapin is de gast in de serie lezingen door en over schrijvers in Zeist om te vertellen over zijn nieuwe roman Lord M. In deze roman neemt Chapin de lezer mee naar Engeland van koningin Victoria en Lord Melbourne, haar mentor, vertrouweling en politieke gids. Tegen de achtergrond van hofintriges, grote liefdes en maatschappelijke verwachtingen ontvouwt zich een verhaal vol hartstocht, humor en tragiek. De avond met Arthur Chapin wordt dinsdag om 19:30 gehouden in de Oosterlichtkerk aan de Woudenbergse weg 44 in Zeist. De entreeprijs is €15. Met Wisten wij veel brengt Freek de Jonge het vierde deel van zijn memoires tot leven op het toneel. In deze theatervoorstelling kijkt hij terug op de jaren 1969-1980. Een periode waarin voor hem alles begon en een beslissende wending nam. Jaren van experiment, engagement en twijfel, maar ook van succes en podiumdrift. De try-out voorstelling is dinsdag om 19:15 s'avonds te zien in het Beaufort-huis aan de Woudenbergse weg 70 in Austerlitz. De entreeprijs is €19,75.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: hulpgoederen het gebied in. Israël laat dat niet toe. Het Rode Kruis vraagt Nederland om samen met de EU Israël op te roepen de grens te openen voor hulp. De AfD heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het weer, vandaag flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroeg en Hoevelaken 4 kilometer. Verderop tussen Hoevelaken en Amersfoort West nog eens 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal West en Maarsbergen 2 kilometer. De vertraging is daar 5 tot 10 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Langzaam rijden over 9 kilometer met bijna een kwartier oponthoud. N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattermerbroek 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. En daar is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak ook de fiets. Dat is zo gefietst.nl.
2: Altijd in de buurt.
3: Roulette FM.
4: Dorold Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
5: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
4: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
6: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
4: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is alweer aardig aan het oplossen. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is nog wat extra vertraging. Tussen Stroe en Hoevelaken nu 10 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht langzaam rijden over 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en Knopend Hattermerbroek langzaam rijden over 7 kilometer en je bent daar 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
9: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Twente FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je het jaarthema, uitvliegers en aanwaaiers, hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 €4,50. Arthur Chapin is de gast in de serie lezingen door en over schrijvers in Zeist om te vertellen over zijn nieuwe roman Lord M. In deze roman neemt Chapin de lezer mee naar Engeland van koningin Victoria en Lord Melbourne, haar mentor, vertrouweling en politieke gids. Tegen de achtergrond van hofintriges, grote liefdes en maatschappelijke verwachtingen ontvouwt zich een verhaal vol hartstocht, humor en tragiek. De avond met Arthur Chapin wordt dinsdag om 19:30 gehouden in de Oosterlichtkerk aan de Woudenbergse weg 44 in Zeist. De entreeprijs is 15 euro. Met Wisten wij veel brengt Freek de Jonge het vierde deel van zijn memoires tot leven op het toneel. In deze theatervoorstelling kijkt hij terug op de jaren 1969-1980. Een periode waarin voor hem alles begon en een beslissende wending nam. Jaren van experiment, engagement en twijfel, maar ook van succes en podiumdrift. De try-out voorstelling is dinsdag om 19:15 s'avonds te zien in het Beaufort-huis aan de Woudenbergse weg 70 in Austerlitz. De entreeprijs is €19,75.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Colette FM Regio Nieuws.
1: Vanwege een flinke lekkage blijft het kleurrijke gebouw van de Hogeschool Utrecht op het Utrecht Science Park de komende tijd dicht. De lessen die er gepland stonden worden voorlopig online gegeven. Ongeveer 3500 studenten kunnen op dit moment niet terecht in het gebouw. Het gaat om onder andere de lerarenopleidingen en de opleiding Nederlandse Gebarentaal en Dovenstudies. De verwachting is dat het pand 2 weken gesloten blijft. De waterschade ontstond vrijdagmiddag. Bij werkzaamheden brak een deel van de waterleiding af. Dat gebeurde op de 5e verdieping, waarna het water zich door het pand verspreidde en elektrische en technische installaties beschadigde. Het 50ste informatiebord van het geheugen van Zeist is donderdag in Park de Brink onthuld. Met deze borden wordt de historie van Zeist zichtbaar gemaakt op plekken waar die geschiedenis zich daadwerkelijk heeft afgespeeld. Het bord werd onthuld door Walter van Dijk, wethouder cultureel erfgoed. Volgens hem is de onthulling van het 50ste bord extra betekenisvol, omdat de Brink het historische hart van het middeleeuwse Zeist is. Het geheugen van Zeist brengt de geschiedenis van Austerlitz, Bos en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide en Zeist onder de aandacht. Dat gebeurt met een website en dus die informatieborden op betekenisvolle locaties. Reizigers die gebruik maken van het openbaar vervoer moeten woensdag rekening houden met minder bussen en trams. Medewerkers die aangesloten zijn bij de vakbonden FNV en CNV leggen hun werk neer als protest tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. UOV en NS doen niet mee met de staking, maar bereiden zich wel voor op rituitvallen door stakende medewerkers. Vervoerder Transdev wil de bussen en trams in de stad Utrecht en de omliggende gebieden op de drukste lijnen zoveel mogelijk laten rijden. Buurtbussen en U-flexlijnen blijven in ieder geval rijden. Hoeveel medewerkers woensdag staken is nog niet bekend. Door die onduidelijkheid kan de reissituatie de hele dag veranderen. Wie het openbaar vervoer die dag moet gebruiken, wordt aangeraden kort voor vertrek de reisplanner te openen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Dorold Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
10: Zij noemen dit wat nu gaande is toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
9: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
11: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
9: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
14: Roulette FM.
15: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Lette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 €4,50. Arthur Chapin is de gast in de serie lezingen door en over schrijvers in Zeist om te vertellen over zijn nieuwe roman Lord M. In deze roman neemt Chapin de lezer mee naar Engeland van koningin Victoria en Lord Melbourne, haar mentor, vertrouweling en politieke gids. Tegen de achtergrond van hofintriges, grote liefdes en maatschappelijke verwachtingen ontvouwt zich een verhaal vol hartstocht, humor en tragiek. De avond met Arthur Chapin wordt dinsdag om 19:30 gehouden in de Oosterlichtkerk aan de Woudenbergse weg 44 in Zeist. De entreeprijs is €15. Met Wisten wij veel brengt Freek de Jonge het vierde deel van zijn memoires tot leven op het toneel. In deze theatervoorstelling kijkt hij terug op de jaren 1969-1980. Een periode waarin voor hem alles begon en een beslissende wending nam. Jaren van experiment, engagement en twijfel, maar ook van succes en podiumdrift. De try-out voorstelling is dinsdag om 19:15 s'avonds te zien in het Beaufort-huis aan de Woudenbergse weg 70 in Austerlitz. De entreeprijs is €19,75.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Triodos Bank zet deze maand een terrein van 1700 vierkante meter op landgoed De Reehorst in Driebergen-Rijsenburg te koop. Daarbij behoren het koetshuis, de tuinzalen en een atelier. Het hoofdkantoor valt buiten de verkoop. De tuinzalen zijn tot 2031 in gebruik als congreszalen. Het historische koetshuis en atelier staan leeg en moeten gerenoveerd worden. De vraagprijs is nog niet bekendgemaakt. Geïnteresseerden kunnen vanaf 12 september het terrein bezichtigen en tot 20 november bieden. De gebouwen zouden in eerste instantie plaatsmaken voor nieuwbouw, maar daar werd uiteindelijk van afgezien. Volgens het bestemmingsplan is het koetshuis een waardevol object dat behouden moet blijven. Begeleid door een stralende najaarszon is zondag de Mag ik dan bij jou tour verreden. Het peloton van 90 wielrenners kwam tijdens de tweede editie in actie voor gezinnen met een kind met kanker. De Mag ik dan bij jou tour zamelt geld in voor gezinnen die door de ziekte en behandeling financieel in de problemen zijn geraakt. Met de fietstocht hebben de deelnemers laten zien dat deze gezinnen er niet alleen voor staan. De opbrengsten van de tocht gaan direct naar praktische hulp voor getroffen gezinnen. De bijzondere wielertocht van 90 kilometer deed in Zuidoost-Utrecht onder andere de gemeente Wijk bij Duurstede, Bunnik, De Bilt en Zeist aan. En de hoogste zonnebloem van Utrecht staat in de stadstuin Zuilen. De zonnebloem die door Marian Tjade is opgekweekt is 4,17 meter hoog en liet nummer 2 en 3 achter met 7 en 9 centimeter. Een geheim heeft Marian naar eigen zeggen niet, behalve heel goede grond op de stadstuin. Haar zonnebloemen hebben relatief kleine bloemen, dus vallen niet snel om. Toen het slechter weer werd, heeft ze de bloemen wel met een touwtje aan de perenboom vastgebonden. Tuincentrum Stek ging afgelopen maanden op zoek naar de hoogste zonnebloem van Utrecht. Met een handvol zonnebloemzaadjes gingen tientallen mensen uit Utrecht en omstreken aan de slag. En daarmee is de stad en omgeving volgens Stek tuin voor tuin een stukje zonniger gemaakt.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom.

0: alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. En verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet. Dat heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijk explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan de meerderheid. Die partij haalde onverwacht de kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anakrakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
5: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Roulette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je het jaarthema, uitvliegers en aanwaaiers, hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 €4,50. Arthur Chapin is de gast in de serie lezingen door en over schrijvers in Zeist om te vertellen over zijn nieuwe roman Lord M. In deze roman neemt Chapin de lezer mee naar Engeland van koningin Victoria en Lord Melbourne, haar mentor, vertrouweling en politieke gids. Tegen de achtergrond van hofintriges, grote liefdes en maatschappelijke verwachtingen ontvouwt zich een verhaal vol hartstocht, humor en tragiek. De avond met Arthur Chapin wordt dinsdag om 19:30 gehouden in de Oosterlichtkerk aan de Woudenbergseweg 44 in Zeist. De entreeprijs is 15 euro. Met Wisten wij veel brengt Freek de Jonge het vierde deel van zijn memoires tot leven op het toneel. In deze theatervoorstelling kijkt hij terug op de jaren 1969-1980. Een periode waarin voor hem alles begon en een beslissende wending nam. Jaren van experiment, engagement en twijfel, maar ook van succes en podiumdrift. De try-out voorstelling is dinsdag om 19:15 s'avonds te zien in het Beaufort-huis aan de Woudenbergseweg 70 in Austerlitz. De entreeprijs is €19,75.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM. Roulette FM Classic. Classic.

0: FM Regio Nieuws.
1: Vanwege een flinke lekkage blijft het kleurrijke gebouw van de Hogeschool Utrecht op het Utrecht Science Park de komende tijd dicht. De lessen die er gepland stonden worden voorlopig online gegeven. Ongeveer 3500 studenten kunnen op dit moment niet terecht in het gebouw. Het gaat om onder andere de lerarenopleidingen en de opleiding Nederlandse Gebarentaal en Dovenstudies. De verwachting is dat het pand 2 weken gesloten blijft. De waterschade ontstond vrijdagmiddag. Bij werkzaamheden brak een deel van de waterleiding af. Dat gebeurde op de 5e verdieping, waarna het water zich door het pand verspreidde en elektrische en technische installaties beschadigde. Het 50ste informatiebord van het geheugen van Zeist is donderdag in Park de Brink onthuld. Met deze borden wordt de historie van Zeist zichtbaar gemaakt op plekken waar die geschiedenis zich daadwerkelijk heeft afgespeeld. Het bord werd onthuld door Walter van Dijk, wethouder cultureel erfgoed. Volgens hem is de onthulling van het 50ste bord extra betekenisvol, omdat de Brink het historische hart van het middeleeuwse Zeist is. Het geheugen van Zeist brengt de geschiedenis van Austerlitz, Bos en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide en Zeist onder de aandacht. Dat gebeurt met een website en dus die informatieborden op betekenisvolle locaties. Reizigers die gebruik maken van het openbaar vervoer moeten woensdag rekening houden met minder bussen en trams. Medewerkers die aangesloten zijn bij de vakbonden FNV en CNV leggen hun werk neer als protest tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. UOV en NS doen niet mee met de staking, maar bereiden zich wel voor op rituitvallen door stakende medewerkers.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. En 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.
12: Straks middagmix. Nu tot 1 uur The 80's Lunch.

0: FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van onder andere PVV-leider Wilders komen felicitaties. Andere politici zijn bezorgd over wat het betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De NPO heeft minister Letschert gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week stelde het commissariaat voor de media opnieuw vast dat ongeregeld niet voldoet aan journalistiek.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
8: In de buurt. Roulette FM.
9: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Kover Daes, een onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Daes aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Colette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je het jaarthema, uitvliegers en aanwaaiers, hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 4,50 euro. Arthur Chapin is de gast in de serie lezingen door en over schrijvers in Zeist om te vertellen over zijn nieuwe roman Lord M. In deze roman neemt Chapin de lezer mee naar Engeland van koningin Victoria en Lord Melbourne, haar mentor, vertrouweling en politieke gids. Tegen de achtergrond van hofintriges, grote liefdes en maatschappelijke verwachtingen ontvouwt zich een verhaal vol hartstocht, humor en tragiek. De avond met Arthur Chapin wordt dinsdag om 19:30 gehouden in de Oosterlichtkerk aan de Woudenbergse weg 44 in Zeist. De entreeprijs is 15 euro. Met Wisten wij veel brengt Freek de Jonge het vierde deel van zijn memoires tot leven op het toneel. In deze theatervoorstelling kijkt hij terug op de jaren 1969-1980. Een periode waarin voor hem alles begon en een beslissende wending nam. Jaren van experiment, engagement en twijfel, maar ook van succes en podiumdrift. De try-out voorstelling is dinsdag om 19:15 s'avonds te zien in het Beaufort-huis aan de Woudenbergse weg 70 in Austerlitz. De entreeprijs is €19,75.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Staten FM Regio Nieuws.
1: Vanwege een flinke lekkage blijft het kleurrijke gebouw van de Hogeschool Utrecht op het Utrecht Science Park de komende tijd dicht. De lessen die er gepland stonden worden voorlopig online gegeven. Ongeveer 3500 studenten kunnen op dit moment niet terecht in het gebouw. Het gaat om onder andere de lerarenopleidingen en de opleiding Nederlandse Gebarentaal en Dovenstudies. De verwachting is dat het pand 2 weken gesloten blijft. De waterschade ontstond vrijdagmiddag. Bij werkzaamheden brak een deel van de waterleiding af. Dat gebeurde op de 5e verdieping, waarna het water zich door het pand verspreidde en elektrische en technische installaties beschadigde. Het 50ste informatiebord van het geheugen van Zeist is donderdag in Park de Brink onthuld. Met deze borden wordt de historie van Zeist zichtbaar gemaakt op plekken waar die geschiedenis zich daadwerkelijk heeft afgespeeld. Het bord werd onthuld door Walter van Dijk, wethouder cultureel erfgoed. Volgens hem is de onthulling van het 50ste bord extra betekenisvol, omdat de Brink het historische hart van het middeleeuwse Zeist is. Het geheugen van Zeist brengt de geschiedenis van Austerlitz, Bos en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide en Zeist onder de aandacht. Dat gebeurt met een website en dus die informatieborden op betekenisvolle locaties. Reizigers die gebruik maken van het openbaar vervoer moeten woensdag rekening houden met minder bussen en trams. Medewerkers die aangesloten zijn bij de vakbonden FNV en CNV leggen hun werk neer als protest tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. UOV en NS doen niet mee met de staking, maar bereiden zich wel voor op rituitvallen door stakende medewerkers. Vervoerder Transdev wil de bussen en trams in de stad Utrecht en de omliggende gebieden op de drukste lijnen zoveel mogelijk laten rijden. Buurtbussen en U-flexlijnen blijven in ieder geval rijden. Hoeveel medewerkers woensdag staken is nog niet bekend. Door die onduidelijkheid kan de reissituatie de hele dag veranderen. Wie het openbaar vervoer die dag moet gebruiken, wordt aangeraden kort voor vertrek de reisplanner te openen.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. En 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding. Maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vanwege veiligheidsmaatregelen is op de A28 bij Nijkerk de Hardenbergerbrug in beide richtingen dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
10: Roulette FM.
9: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: ZFM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je het jaarthema, uitvliegers en aanwaaiers, hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 4,50 euro. Arthur Chapin is de gast in de serie lezingen door en over schrijvers in Zeist om te vertellen over zijn nieuwe roman Lord M. In deze roman neemt Chapin de lezer mee naar Engeland van koningin Victoria en Lord Melbourne, haar mentor, vertrouweling en politieke gids. Tegen de achtergrond van hofintriges, grote liefdes en maatschappelijke verwachtingen ontvouwt zich een verhaal vol hartstocht, humor en tragiek. De avond met Arthur Chapin wordt dinsdag om 19:30 gehouden in de Oosterlichtkerk aan de Woudenbergse weg 44 in Zeist. De entreeprijs is 15 euro. Met Wisten wij veel brengt Freek de Jonge het vierde deel van zijn memoires tot leven op het toneel. In deze theatervoorstelling kijkt hij terug op de jaren 1969-1980. Een periode waarin voor hem alles begon en een beslissende wending nam. Jaren van experiment, engagement en twijfel, maar ook van succes en podiumdrift. De try-out voorstelling is dinsdag om 19:15 s'avonds te zien in het Beaufort-huis aan de Woudenbergse weg 70 in Austerlitz. De entreeprijs is €19,75.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM. Let's make

0: FM Regio Nieuws.
1: Triodos Bank zet deze maand een terrein van 1700 vierkante meter op landgoed De Reehorst in Driebergen-Rijsenburg te koop. Daarbij behoren het koetshuis, de tuinzalen en een atelier. Het hoofdkantoor valt buiten de verkoop. De tuinzalen zijn tot 2031 in gebruik als congreszalen. Het historische koetshuis en atelier staan leeg en moeten gerenoveerd worden. De vraagprijs is nog niet bekendgemaakt. Geïnteresseerden kunnen vanaf 12 september het terrein bezichtigen en tot 20 november bieden. De gebouwen zouden in eerste instantie plaatsmaken voor nieuwbouw, maar daar werd uiteindelijk van afgezien. Volgens het bestemmingsplan is het koetshuis een waardevol object dat behouden moet blijven. Begeleid door een stralende najaarszon is zondag de Mag ik dan bij jou tour verreden. Het peloton van 90 wielrenners kwam tijdens de tweede editie in actie voor gezinnen met een kind met kanker. De Mag ik dan bij jou tour zamelt geld in voor gezinnen die door de ziekte en behandeling financieel in de problemen zijn geraakt. Met de fietstocht hebben de deelnemers laten zien dat deze gezinnen er niet alleen voor staan. De opbrengsten van de tocht gaan direct naar praktische hulp voor getroffen gezinnen. De bijzondere wielertocht van 90 kilometer deed in Zuidoost-Utrecht onder andere de gemeente Wijk bij Duurstede, Bunnik, De Bilt en Zeist aan. En de hoogste zonnebloem van Utrecht staat in de stadstuin Zuilen. De zonnebloem die door Marian Tjade is opgekweekt is 4,17 meter hoog en liet nummer 2 en 3 achter met 7 en 9 centimeter. Een geheim heeft Marian naar eigen zeggen niet, behalve heel goede grond op de stadstuin. Haar zonnebloemen hebben relatief kleine bloemen, dus vallen niet snel om. Toen het slechter weer werd, heeft ze de bloemen wel met een touwtje aan de perenboom vastgebonden. Tuincentrum Stek ging afgelopen maanden op zoek naar de hoogste zonnebloem van Utrecht. Met een handvol zonnebloemzaadjes gingen tientallen mensen uit Utrecht en omstreken aan de slag. En daarmee is de stad en omgeving volgens Stek tuin voor tuin een stukje zonniger gemaakt.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels en dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaalrechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. En Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment vielen in de regio op de N301 Barneveld-Almere. In beide richtingen loop je 15 tot 20 minuten vertraging op tussen afrit Nijkerkerveen en de aansluiting met de N798. Verder nog een file op de N305 Dronten richting Almere. 10 minuten extra tussen afrit Harderwijk en Zeewolde. Dan nog een wegafsluiting, de A28 Amersfoort-Zwolle. Daar is de Hardenbergerbrug dicht in beide richtingen. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je het jaarthema, uitvliegers en aanwaaiers, hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 4,50 euro. Arthur Chapin is de gast in de serie lezingen door en over schrijvers in Zeist om te vertellen over zijn nieuwe roman Lord M. In deze roman neemt Chapin de lezer mee naar Engeland van koningin Victoria en Lord Melbourne, haar mentor, vertrouweling en politieke gids. Tegen de achtergrond van hofintriges, grote liefdes en maatschappelijke verwachtingen ontvouwt zich een verhaal vol hartstocht, humor en tragiek. De avond met Arthur Chapin wordt dinsdag om 19:30 gehouden in de Oosterlichtkerk aan de Woudenbergse weg 44 in Zeist. De entreeprijs is 15 euro. Met Wisten wij veel brengt Freek de Jonge het vierde deel van zijn memoires tot leven op het toneel. In deze theatervoorstelling kijkt hij terug op de jaren 1969-1980. Een periode waarin voor hem alles begon en een beslissende wending nam. Jaren van experiment, engagement en twijfel, maar ook van succes en podiumdrift. De try-out voorstelling is dinsdag om 19:15 s'avonds te zien in het Beaufort-huizen aan de Woudenbergse weg 70 in Austerlitz. De entreeprijs is 19,75 euro.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Nieuw.
1: Aitana.
2: Superstreja.
1: Dit is jouw Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels en dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaalrechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment kan het verkeer op de A28 Utrecht-Zwolle niet over de Hardenbergerbrug rijden. Door veiligheidsmaatregelen is de weg dicht en dat betekent ook file op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen Leusden-Zuid en Amersfoort heb je 10 minuten oponthoud. Het verkeer op de A28 kan in beide richtingen het beste omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder nog file op de N301 Almere richting Barneveld. Tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk 3 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan nog de N305 Dronten Almere, want tussen afrit Harderwijk en Zeewolde sta je in de file. Je hebt hier 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Radio voor je eigen regio. 24 uur per dag. Roulette FM. Cut my heart about one, two times. Don't need

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat ook defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. De man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits begint en je hebt vooral vertraging rond Nijkerk. Dat komt omdat op de A28 bij Nijkerk de Hardenbergenbrug in beide richtingen dicht is vanwege veiligheidsmaatregelen. Daardoor loopt het vast op de N301 Barneveld richting Almere. Voor de aansluiting met de A28 staat 3 kilometer file met 35 minuten vertraging. Op de N301 Almere richting Barneveld heb je voor Nijkerk 20 minuten op onthoud. En op de N305 Almere richting Dronten heb je tussen de aansluiting met de A27 en de aansluiting met de N301 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de Bilt is dit
12: Roulette FM.
13: Straks maandagavond met Daaf. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Weekend in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van onder andere PVV-leider Wilders komen felicitaties. Andere politici zijn bezorgd over wat het betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De NPO heeft minister Letschert gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week stelde het commissariaat voor de media opnieuw vast dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. Diesel kost nu €2,68 per liter. Het weer vrij zonnig bij 25 tot 29 graden en vanaf morgen wisselvalliger en een stuk koeler.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn staat 13 kilometer file tussen Amersfoort-Noord en Voorthuizen. A27 Utrecht-Almere tussen Beeldhoven en Eemnes 11 kilometer langzaam rijden. A28 Amersfoort-Zwolle bij de Hardenbergerbrug is de weg dicht in beide richtingen door veiligheidsmaatregelen. Bij Nijkerk is dat een omrijden gaat via Apeldoorn via de A1 en de A50. Op de N301 Barneveld-Almere staat het helemaal stil. Daardoor ook bij de aansluiting met de A28 4 kilometer file. N331 Zwolle-Emmeloord bij Zwartsluis 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak ook de fiets. Dat is zo gefietst.nl.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
14: Straks maandagavond met Daaf. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en TBS met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. Volgens de rechter had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Het verkeer kan zeker 48 uur lang niet over een brug in de A28 rijden bij Nijkerk. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar ongeveer 16 graden.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn 12 kilometer file tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. De vertraging is een kwartier. Op de A12 Utrecht Arnhem tussen Maarsberg en Knoopert Maandenbroek 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. A12 Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem Noord en Zevenaar 5 kilometer file. A15 Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem Noord en Zevenaar 5 kilometer file. A15 Gorkum richting Nijmegen tussen Echteld en Andelst 8 kilometer file. Door veiligheidsmaatregelen is de A28 Amersfoort Zwolle in beide richtingen dicht bij de Hardenbergenbrug. En dat is door veiligheidsmaatregelen bij Nijkerk. En omrijden gaat via Apeldoorn via de A1 en de A50. Dat geeft weer veel vertraging op de N301 Almere richting Barneveld bij Nijkerk. En ook op de N305 Almere Dronten bij Zeewolde. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten, dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer, vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen 9 kilometer file. A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarn en Knoopend Maandenbroek. Een kwartier vertraging in 14 kilometer file. A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Eemnes 10 kilometer file. Een kwartier vertraging. En de A28 Utrecht richting Zwolle. Een kwartier vertraging bij Knoopend Hoevelaken in 5 kilometer file. De A28 Amersfoort-Zwolle is in beide richtingen dicht bij de Hardenbergerbrug bij Nijkerk. Ook zeker 48 uur gaat dat duren. De N301 Almere-Barneveld heeft daarom 4 kilometer file aan omrijders. Bij Nijkerk een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
13: Straks maandagavond met Daaf. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: de buurt. Roulette FM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Volgens het AD zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Met de dienst waren familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Er zijn stadionverboden uitgedeeld volgens de club. Dan het weer, steeds meer bewolking vanavond. Vannacht is het rond de 16 graden.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden-Zuid en Knoopend Hoevelaken 3 kilometer file door veiligheidsmaatregelen. De brug is dicht, de Hardenbergbrug. A28 Amersfoort richting Zwolle bij Nijkerk in beide richtingen. Omrijden gaat via Apeldoorn via de A1 en de A50. Omrijders op de N301 Barneveld-Almere komen in de file bij de A28 2 kilometer, 10 minuten vertraging. N305 Almere-Dronten bij Zeewolde 2 kilometer file en 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
10: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
12: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
11: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er 2 keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Jullie zijn van de hart van de ANWB. De A28 Amersfoort-Zwolle is in beide richtingen dicht bij Nijkerk bij de Hardenbergenbrug door veiligheidsmaatregelen. Dat duurt in ieder geval tot woensdagavond. Omrijden via Apeldoorn via de A1 en de A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de beeld is dit
15: Roulette FM.
14: Met nu maandagavond met Daaf, David Koster. Oh.

0: know you better.
1: Roulette FM Agenda.
2: Een bezoek aan de botanische tuin van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan, van de ene plek naar de andere. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. Sander Beens en het Nederlands Jeugdstrijkorkest nemen je mee in de familievoorstelling Danubia op een muzikale ontdekkingstocht langs de Donau. In een spannend verhaal reis je per boot over de rivier, langs kastelen, door de bossen en misschien kom je wel de prins of prinses op het witte paard tegen. Laat je meevoeren in dit spannende muziekavontuur woensdag om 2:30 in het Slottuintheater in de tuin van Slot Zeist. Je bereikt het theater via het witte bruggetje aan de achterkant van het slot aan de Hernhutersingel. Toegang is gratis. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld. Dat kan tijdens de rondleiding Duinen vol verhalen. Een enthousiaste gids deelt alle verhalen achter de highlights in het landschappark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere vrijdag, zaterdag en zondagmiddag om 12:00 PM en 2:30 PM gegeven. Toegangsprijs voor de tuinen met de rondleiding bedragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Vanwege een flinke lekkage blijft het kleurrijke gebouw van de Hogeschool Utrecht op het Utrecht Science Park de komende tijd dicht. De lessen die er gepland stonden worden voorlopig online gegeven. Ongeveer 3500 studenten kunnen op dit moment niet terecht in het gebouw. Het gaat om onder andere de lerarenopleidingen en de opleiding Nederlandse Gebarentaal en Dovenstudies. De verwachting is dat het pand 2 weken gesloten blijft. De waterschade ontstond vrijdagmiddag. Bij werkzaamheden brak een deel van de waterleiding af. Dat gebeurde op de 5e verdieping, waarna het water zich door het pand verspreidde en elektrische en technische installaties beschadigde. Het 50ste informatiebord van het geheugen van Zeist is donderdag in Park de Brink onthuld. Met deze borden wordt de historie van Zeist zichtbaar gemaakt op plekken waar die geschiedenis zich daadwerkelijk heeft afgespeeld. Het bord werd onthuld door Walter van Dijk, wethouder cultureel erfgoed. Volgens hem is de onthulling van het 50ste bord extra betekenisvol, omdat de Brink het historische hart van het middeleeuwse Zeist is. Het geheugen van Zeist brengt de geschiedenis van Austerlitz, Bos en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide en Zeist onder de aandacht. Dat gebeurt met een website en dus die informatieborden op betekenisvolle locaties. Reizigers die gebruik maken van het openbaar vervoer moeten woensdag rekening houden met minder bussen en trams. Medewerkers die aangesloten zijn bij de vakbonden FNV en CNV leggen hun werk neer als protest tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. UOV en NS doen niet mee met de staking, maar bereiden zich wel voor op rituitvallen door stakende medewerkers. Vervoerder Transdev wil de bussen en trams in de stad Utrecht en de omliggende gebieden op de drukste lijnen zoveel mogelijk laten rijden. Buurtbussen en U-flexlijnen blijven in ieder geval rijden. Hoeveel medewerkers woensdag staken is nog niet bekend. Door die onduidelijkheid kan de reissituatie de hele dag veranderen. Wie het openbaar vervoer die dag moet gebruiken, wordt aangeraden kort voor vertrek de reisplanner te openen.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment geen files met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Wel een wegafsluiting. De A28 is dicht in beide richtingen ter hoogte van de Hardenbergerbrug vanwege veiligheidsmaatregelen. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 6 verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Lefever.
10: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En het zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
9: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
11: We hebben judowerte, ja, we zijn kampsport, maar trotzdem met een Japanse achtergrond, eben alles fairness en solche argumenten staan bij ons zeer in vordergrond.
9: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Vanuit de Bild is dit
13: Roulette FM.
12: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: ZFM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je het jaarthema, uitvliegers en aanwaaiers, hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 4,50 euro. Arthur Chapin is de gast in de serie lezingen door en over schrijvers in Zeist om te vertellen over zijn nieuwe roman Lord M. In deze roman neemt Chapin de lezer mee naar Engeland van koningin Victoria en Lord Melbourne, haar mentor, vertrouweling en politieke gids. Tegen de achtergrond van hofintriges, grote liefdes en maatschappelijke verwachtingen ontvouwt zich een verhaal vol hartstocht, humor en tragiek. De avond met Arthur Chapin wordt dinsdag om 19:30 gehouden in de Oosterlichtkerk aan de Woudenbergse weg 44 in Zeist. De entreeprijs is 15 euro. Met Wisten wij veel brengt Freek de Jonge het vierde deel van zijn memoires tot leven op het toneel. In deze theatervoorstelling kijkt hij terug op de jaren 1969-1980. Een periode waarin voor hem alles begon en een beslissende wending nam. Jaren van experiment, engagement en twijfel, maar ook van succes en podiumdrift. De try-out voorstelling is dinsdag om 19:15 s'avonds te zien in het Beaufort-huizen aan de Woudenbergse weg 70 in Austerlitz. De entreeprijs is €19,75.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: Triodosbank zet deze maand een terrein van 1700 vierkante meter op landgoed De Reehorst in Driebergen-Rijsenburg te koop. Daarbij behoren het koetshuis, de tuinzalen en een atelier. Het hoofdkantoor valt buiten de verkoop. De tuinzalen zijn tot 2031 in gebruik als congreszalen. Het historische koetshuis en atelier staan leeg en moeten gerenoveerd worden. De vraagprijs is nog niet bekendgemaakt. Geïnteresseerden kunnen vanaf 12 september het terrein bezichtigen en tot 20 november bieden. De gebouwen zouden in eerste instantie plaatsmaken voor nieuwbouw, maar daar werd uiteindelijk van afgezien. Volgens het bestemmingsplan is het koetshuis een waardevol object dat behouden moet blijven. Begeleid door een stralende najaarszon is zondag de Mag ik dan bij jou Tour verreden. Het peloton van 90 wielrenners kwam tijdens de tweede editie in actie voor gezinnen met een kind met kanker. De Mag ik dan bij jou Tour zamelt geld in voor gezinnen die door de ziekte en behandeling financieel in de problemen zijn geraakt. Met de fietstocht hebben de deelnemers laten zien dat deze gezinnen er niet alleen voor staan. De opbrengsten van de tocht gaan direct naar praktische hulp voor getroffen gezinnen. De bijzondere wielertocht van 90 kilometer deed in Zuidoost-Utrecht onder andere de gemeente Wijk bij Duurstede, Bunnik, De Bilt en Zeist aan. En de hoogste zonnebloem van Utrecht staat in de stadstuin Zuilen. De zonnebloem die door Marian Tjade is opgekweekt is 4,17 meter hoog en liet nummer 2 en 3 achter met 7 en 9 centimeter. Een geheim heeft Marian naar eigen zeggen niet, behalve heel goede grond op de stadstuin. Haar zonnebloemen hebben relatief kleine bloemen, dus vallen niet snel om. Toen het slechter weer werd, heeft ze de bloemen wel met een touwtje aan de perenboom vastgebonden. Tuincentrum Stek ging afgelopen maanden op zoek naar de hoogste zonnebloem van Utrecht. Met een handvol zonnebloemzaadjes gingen tientallen mensen uit Utrecht en omstreken aan de slag. En daarmee is de stad en omgeving volgens Stek tuin voor tuin een stukje zonniger gemaakt.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
8: In de buurt. Roulette FM.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Honderden demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lanspach.
10: Deze demonstratie was best wel agressief, dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
9: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
11: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
9: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden, tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
14: Roulette FM.
13: Met nu Club Roulette. Robert-Jan van der Velden.

hele goede avond. Het is de tweede helft van je maandagavond en het einde van het begin van je week. Club Roulette hier met Robert-Jan tot 10 uur bij je. Fijn dat je weer bent aangeschoven bij de leukste club van Nederland. Ik hoop dat je hebt genoten van een heerlijk weekendje, zeg. Oi, oi, oi. Dat was even verwennen. Ik heb een heel fijn sportweekend achter de rug. Want ja, het is weer begonnen. Hè? Mijn jongens mochten weer beginnen in de voetbalcompetitie. Dus ik stond weer langs de lijn bij FC De Bilt. En ik stond bij Jonathan in Zeist. Ik ben ook nog even naar de plaatselijke FC geweest. FC Utrecht. Ja, dat was een minder succesverhaal. Oei, oei, oei. Gevalletje jammer in alle opzichten. En Utrecht speelde zo ontzettend slecht tegen Go Ahead. Ja, dat was echt schrikbarend voor wie diehard FC Utrecht fan is. Ik wens je heel veel sterkte dit seizoen, want oei, oei, oei, oei, oei. Toch wel wat ingeboet in kwaliteit. Maar goed, laat ik er niet te veel voor sport hebben. Voor degene die het niet heeft meegekregen. Utrecht stond 1-3 achter tegen Go Ahead Eagles. Uiteindelijk werd er vuurwerk gegooid. Er kwamen bekertjes op het veld en de wedstrijd werd gestaakt. En volgens mij moeten nog 20, 25 minuten worden afgespeeld. Ja, ik weet het niet helemaal meer scherp, want we begonnen maar met bier te drinken, want het was heel lang wachten. Ik heb het uiteindelijk wel gezellig gehad, laten we het daarop houden. Ja, en morgen wordt die wedstrijd dan verder gespeeld. Wellicht kan Utrecht het nog vlot trekken, maar ik heb er een heel hard hoofd in. Goed, dan terug naar de show, naar de muziek. Iedere week staat de muziek namelijk van dit programma in het teken van een thema. En dat heeft deze keer helemaal niks te maken met afgelopen weekend of met de actualiteit. Het is iets, persoonlijks geworden. Ja, een beetje suffig misschien, maar ik heb vannacht best wel lang wakker gelegen. En in plaats van dat ik schaapjes ben gaan tellen, dacht ik, nou, misschien is het wel leuk om eens na te gaan denken over liedjes waar het woord nacht in voorkomt. Nou ja, en het thema is geboren, want ik denk dat ik wel wat leuke trekjes heb meegenomen. Onder andere hoorde je net Nights on Broadway van de Bee Gees. En zo zijn er wel heel veel leuke tracks, artiesten waar het woord nacht in voorkomt. En ik heb jouw hulp een beetje nodig om deze show echt te vullen met goede muziek. Dus ik heb jouw suggestie nodig. Heb je nou zelf een idee? Een liedje of een artiest waar het woord nacht in voorkomt? Of night? Kan natuurlijk ook, hè, op z'n Engels. Ga dan even naar roulettefm.nl. Daar vind je het appnummer. Dan kan je appen naar de studio. En dan

0: toch heerlijk, hè? Give me the night. George Benson hier bij Club Roulette, Roulette FM. Waar het thema dus van deze avond in het teken staat van de nacht. Allerlei liedjes waar het woord nacht in voorkomt of artiesten zijn ook van harte welkom. Dit was een mooie Give me the night van George Benson. Ja, en deze is voor mijn maat Alex, die normaal gesproken... Nou, hij zou hier zijn trouwens. Hij appte me vorige week. Ik kom bij je langs. Ik zeg, nou, dat is helemaal goed, jongen. Maar ik heb hem nog niet vernomen. Nou goed, hopelijk is hij gewoon lekker onderweg. Is hij gewoon aan het wandelen in Utrecht. Want dat is wat hij vaak doet tijdens dit uur. En dan wil hij altijd een dance track hier horen. Nou, die heb ik voor hem meegenomen. Namelijk deze.
1: Mufasa, you know we finally here, right?
2: Well,
1: it's Friday.

0: Ja, goedenavond. Ja. Wat was Jan?
1: Dan ben je er ineens wel, jongen. Tjonge, jongen. Ik denk, waar is die Alex nou toch? Deze was voor jou, hè, deze dance track.
0: Ja, dit was een hele goede dance track, moet ik zeggen.
1: Dit vind jij lekker, hè?
0: Ja, zeker, daar hou je van dance nummers. Hey. Zoals Roulette of M5 recht, draai zo goed.
1: Ja, zo is dat. Ik ga nu een heel oud dance nummertje draaien.
0: Oh, dat is wel goed. Van de jaren 80 en 90 lijkt me wel een
1: ja,
0: goed
1: dit
0: idee.
1: Is eentje echt, nou, 1980.
0: 80.
1: Echt op het randje disco.
0: Oh, dat is beter.
1: Waar was je in 1980?
0: Ja, waar was ik toen die tijd? In Vallini. In de stad, in zo'n discotheek.
1: Oh, kijk.
0: Een hele tijd geleden.
1: Voetjes van de vloer.
0: Zeker.
1: Lekker, man.
0: Ja, hè?
1: Nou ja, dan had je deze misschien kunnen horen.
0: Ja, dit is wel lekker nummertje.
1: Dit is echt goed, jongen.
0: Zeker.
1: Alex, vaste luisteraar van de show, is even een keer langsgekomen.
0: Zeker, vanuit Utrecht.
1: Leuk dat je er bent, jongen.
0: Ja, graag gedaan, zeker.
1: Hele uur staat in het teken van de nacht. Liedjes die gaan over de nacht.

En nu, ja, deze is zo fijn. Invisible Man's Band is dit All My Thing. Enige echte grote hit die ze gehad hebben. Ze begonnen ooit als de Five Stair Steps. En 10 jaar later was deze monsterhit geboren. Waiting on the band.

Liedjes die te maken hebben met de nacht, daar ben ik naar op zoek. Kom maar door. Ga naar roulettefm.nl. Daar vind je het telefoonnummer en dan kan je appen naar de studio en dan worden jouw suggesties gewoon gedraaid. Ja, zo simpel is het. En we blijven dansen, want dit is natuurlijk ook een mooie uit de 90s. De Mavericks. Je zou het niet verwachten, maar het is een echte uit de 90s. Dance the night away hier bij Club Roulette.

0: Ja. Dank u wel. The Mavericks, Dance the Night Away hier bij Roulette FM. Een volgende man die ik nu voor je ga draaien, dat is Dominic Fike. Dominic Fike had in 2018 had hij huisarrest. Ja, ook wel echt een scherpe huisarrest. Niet van zijn ouders, maar van de rechtbank. En hij moest echt thuis blijven. Maar wat deed de beste man? Hij was liedjes aan het schrijven en hij dacht, ik heb nu toch iets goeds bedacht. En dat is het volgende liedje dat ik voor je ga draaien. En hij was dat aan het schrijven. En vervolgens heeft hij dus de laatste hand gelegd tijdens zijn huisarrest. En hij dacht, ik ga toch dat liedje even stiekem opnemen. Dus dat heeft hij vervolgens gedaan. Is hij naar een producer gereden. Maar ja, dat mocht natuurlijk niet. Maar heeft hij toch dat liedje opgenomen. Vervolgens is hij opgepakt. Is het huisarrest omgezet in een gevangenisstraf. Omdat hij... Het huisarrest had verbroken. Ja, dus
1: is het in Amerika's gevraagd?
0: Ja, dit was in Amerika. Ja, precies. Zeker. Dus daar nemen ze daar zeer serieus. Nou, en zeker. Toen vervolgens dacht die producer, nou weet je wat, ik breng die track gewoon uit. En dan gaan we wel kijken waar het schip strandt.
1: Dan gaan we draaien, zeg maar.
0: Nou, en dat werd een monsterhit. Dus de man zat achter de tralies. En toen kwam dit liedje uit. En het begon te vliegen.

0: Dit werd een monsterhit. Nou ja, hij kwam de gevangenis uit en had geen geldproblemen meer. Dat is dan weer het voordeel. Hij zat vast voor drugsgebruik overigens hoor. En geweld tegen een politieagent. Maar inmiddels is de vriendje Dominic weer helemaal op het rechte pad. En is hij lekker aan het optreden, muziek aan het maken en gaat het hartstikke goed met hem. Straks ga ik deze track voor je draaien. Maar nu is dit.
1: Roulette FM, regio nieuws.
2: Vanwege een flinke lekkage blijft het kleurrijke gebouw van de Hogeschool Utrecht op het Utrecht Science Park de komende tijd dicht. De lessen die er gepland stonden worden voorlopig online gegeven. Ongeveer 3500 studenten kunnen op dit moment niet terecht in het gebouw. Het gaat om onder andere de lerarenopleidingen en de opleiding Nederlandse Gebarentaal en Dovenstudies. De verwachting is dat het pand 2 weken gesloten blijft. De waterschade ontstond vrijdagmiddag. Bij werkzaamheden brak een deel van de waterleiding af. Dat gebeurde op de 5e verdieping, waarna het water zich door het pand verspreidde en elektrische en technische installaties beschadigde. Het 50ste informatiebord van het geheugen van Zeist is donderdag in Park de Brink onthuld. Met deze borden wordt de historie van Zeist zichtbaar gemaakt op plekken waar die geschiedenis zich daadwerkelijk heeft afgespeeld. Het bord werd onthuld door Walter van Dijk, wethouder cultureel erfgoed. Volgens hem is de onthulling van het 50ste bord extra betekenisvol, omdat de Brink het historische hart van het middeleeuwse Zeist is. Het geheugen van Zeist brengt de geschiedenis van Austerlitz, Bos en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide en Zeist onder de aandacht. Dat gebeurt met een website en dus die informatieborden op betekenisvolle locaties. Reizigers die gebruik maken van het openbaar vervoer moeten woensdag rekening houden met minder bussen en trams. Medewerkers die aangesloten zijn bij de vakbonden FNV en CNV leggen hun werk neer als protest tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. UOV en NS doen niet mee met de staking, maar bereiden zich wel voor op rituitvallen door stakende medewerkers. Vervoerder Transdev wil de bussen en trams in de stad Utrecht en de omliggende gebieden op de drukste lijnen zoveel mogelijk laten rijden. Buurtbussen en U-flexlijnen blijven in ieder geval rijden. Hoeveel medewerkers woensdag staken is nog niet bekend. Door die onduidelijkheid kan de reissituatie de hele dag veranderen. Wie het openbaar vervoer die dag moet gebruiken, wordt aangeraden kort voor vertrek de reisplanner te openen.
0: Dankjewel Tom.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
0: Ja. Deze past ook in het thema hoor. Aangevraagd door Anton. Anton, dankjewel weer. Je was er vorige week ook.

0: White Boy to Cairo. Hier bij Roulette FM, bij Club Roulette, waar je naar luistert. Tot 10 nog bij je. Een hele goede avond, Robert Jans de Naam. Aangenaam. Zo, even op adem komen weer. Vaste luisteraar van de show, Alex, is aangeschoven. Alex, ga je lekker, jongen?
1: Ja, zeker.
0: Jij geniet hiervan, hè?
1: Ik geniet van de muziek, net als vibe draag in Roulette FM.
0: Ja, dat vindt Alex lekker. Die houdt van een goede dance track. En normaal op dit uur ben je lekker aan het wandelen door Utrecht.
1: Ja, klopt. Meestal ga ik 8:30 met mijn koptelefoon richting Lunette, langs de paddenstoel. Loop ik langs de BP en dan heb ik gewoon Roulette hard op mijn koptelefoon staan.
0: Lekker, man. En jij luistert altijd naar dit programma, hè?
1: Ik luister altijd naar het programma. Ik luister ook dinsdagavond naar de non-stop.
0: Nee, maar jij luistert alles. Dat
1: alles.
0: Is natuurlijk ook zo.
1: En dan ook woensdag Better Ben. Luister ik ook naar alles.
0: Ja, ook leuk, hè?
1: Ook leuk programma.
0: Dat is toch lekker, hè? Lekker
1: oude woensdag tussen 7 en 9 uur.
0: Ja, echt de moeite waard. Goede blues tracks draaien.
1: Ja, zeker. Dat heb ik afgelopen woensdag ook nog gehoord. Doen ze goed, die twee, joh.
0: Ja. Nee,
1: zeker.
0: Snappen dat wel, hoor.
1: Ja.
0: Leuk, man. Hey, en ik had het net even over. Afgelopen weekend was natuurlijk die wedstrijd van Utrecht. Jij bent vrijwilliger bij Utrecht,
1: toch? Ja, ik ben 26 jaar steward, Robert. En ik sta bij het hek tussen de Marathon en de Bunnickside.
0: Ja, het was gezellige plek, laat maar zeggen.
1: Ja, gezellige plek. Alleen het was jammer dat de vuurwerk was gegooid.
0: Ja,
1: en dat één keer gestaakt. En de tweede keer werd de bekers op het veld gegooid. Ja, dan wordt de wedstrijd definitief stilgelegd.
0: Balen,
1: ja.
0: Maar wat vond je nou van die wedstrijd?
1: Niet zo best.
0: Nee.
1: Nee, Utrecht speelde niet zo goed tegen Go Ahead Eagles. Voor Go Ahead Eagles beter spelen dan naar Utrecht.
0: Ja. Maar dit wordt een lang seizoen voor jou, vriend.
1: Dat denk ik ook wel.
0: Jongen.
1: Zeker op het jaan. Ik hoop dat die trainer nog blijft.
0: Ja, het is goed. Natuurlijk, iedereen vindt een sympathieke gozer, maar...
1: Die van Telstar, ik weet niet hoe die heet. Ik
0: heb Correa heet hij.
1: Ja, Correa. Dus,
0: nou, hij krijgt de kachel nog niet aan, zullen we maar zeggen.
1: Ik denk het ook niet, nee. Draait niet echt.
0: Nee, het draait niet echt. Nou goed, wat wel draait is dit programma. En dat draait volledig om het thema nacht. Ja, het heeft te maken met het feit dat ik de hele nacht heb wakker gelegen. Ik dacht, hoeveel liedjes met nacht kan ik eens bedenken? Nou, dat zijn er toch best wel wat. En ik ben er eigenlijk ook wel benieuwd naar jouw suggestie. Dus ga even naar roulettefm.nl. Ik heb er nu eentje voor je meegenomen. En hier heb ik zoveel zin in om deze voor je te draaien. En dat is eentje uit 2015. Ik denk niet dat veel mensen hem nog kennen. Het is Nathaniel Radcliffe en The Night Sweets. Dit was meteen zijn hele grote doorbraak.

to me. I need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.

0: zo heet die track, hè?
1: I need never get old.
0: I need never get old.
1: I need never get old.
0: Nathaniel Radcliffe en The Night Suite past helemaal in het thema, want night, het gaat om de nacht. Ja, en ik

Madlift. Het draait om de nacht. We gaan richting de nacht. Dat duurt nog 2 uur en een kwartiertje. En dat is ook het thema van dit programma. Alle liedjes en artiesten draaien om nacht of hebben nacht in hun naam staan. Ja, dit is even een omweggetje, maar ik dacht, ach, waarom ook niet? Vorige week draaide ik hem ook al, Donald Fagen. En ik dacht, waarom nu ook niet? Hij heeft een album uitgebracht toen hij solo ging, dus niet meer onderdeel was van Steely Dan. Heel eventjes maar hoor, want hij was altijd onderdeel van Steely Dan. Maar hij moest ook even anders zijn ei kwijt. Hij had een album uitgebracht, dat heette Nightfly. En daar stond deze op, IGY.

0: Mooi is dat de muziek van Donald Fagen en van Steely Dan wordt ook wel eens geschaard onder yacht rock. Oftewel, jacht van boot, yacht rock. Is ook een hele documentaire over gemaakt, staat op HBO, zeker de moeite waard. Leuk is dat ze Donald Fagen, die documentairemakers, ook Donald Fagen even hadden gebeld. Van je muziek wordt geschaard onder yacht rock. Nou, hij werd de partij woest aan de telefoon. Heeft boos de telefoon opgegooid. Daar had hij helemaal geen zin in. Hij wilde niet in een hokje gestopt worden. Nou, gelijk heeft hij ook wel een groot artiest. Zo is het. Alex, jij zei net, ik val een beetje in slaap met deze muziek.
1: Ja, een beetje in slaap. Nou, zo'n hele dag wel, hoor.
0: Ja, je hebt hard gewerkt, hè?
1: Ik heb hard gewerkt in het buurthuis vanochtend, dus. Ja. Laat van Noord-Kanaaland.
0: Kijk eens even. Nou, zal ik je weer even wakker schudden?
1: Ja, doe maar even.
0: Vaste luisteraar Alex is even aangeschoven. Ik kwam even langs hier in de studio. Heerlijk. Zeker. En hier verlangen we naar Saturday Night. En dat op een maandagavond. Ach, het is zo voorbij deze week.

0: Heb je weer een beetje energie, Alex?
1: Ja, nu wel. Ja, dat wil zeker. Wel, hè? Ja, zeker.
0: Saturday Night's Alright for Fighting, Elton John. Heb je die film wel eens gezien, Alex, of niet?
1: Vroeger heb ik de film wel eens gezien van Elton John.
0: Van een goede film, hè?
1: Zeker. En dan heb je ook op Veronica Televisie, wou ik even zeggen. Heb je ook goede films?
0: Oh, is dat zo, ja?
1: Vroeger, ja. Het is nu een andere tijd, dus
2: ja, ja,
1: heel veel
2: ja.
1: films ook, hè?
2: Ik wou zeggen, dat is toch eigenlijk heel veel Rambo en ja, het zijn allemaal van dat soort
1: precies.
2: I'll Be Back films, toch?
1: I'll Be Back, ja, klopt. Ja. Arnold Schwarzenegger, ja, I'll Be Back.
2: Ja, I'll Be Back. Goed, daarover gesproken, I'll Be Back volgende week namelijk, want dit programma komt tot een einde. Jij fietst voorzichtig naar Utrecht weer.
1: Ik fiets weer voorzichtig terug naar Utrecht. Je kunt lekker met non-stop luisteren straks.
2: Zo is het. Hou hem lekker hier bij Roulette FM. Ik ga even een liedje draaien. Die ja, val je misschien ook een beetje van in slaap, maar is wel heerlijk om op te fietsen hoor. Lekker in het ritme. Een van mijn favoriete bandjes van de laatste jaren. Parcels is dit. Overnight. Ik wens je een fijne avond. Tot volgende week.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
8: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost 80 euro per uur, dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
7: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen. En dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM.
9: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als hij gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijlers sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS-journaal.
7: Vanuit de beeld is dit
8: Roulette FM.
7: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak ook de fiets. Dat is zo gefietst.nl.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit de Bilt is dit
5: Roulette FM.
4: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur Nachtmix.

0: 24 uur per dag, altijd in de buurt. Roulette FM. Altijd in de buurt. Roulette FM.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. 2 matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
2: Met nu
0: Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen. De twee piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.